0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Radio.
1: Het is 6 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
8: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
7: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
9: Altijd de beste oldies en nog veel meer. Jouw gouden radio.
1: Radio Zoo Gold. Oldies.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd.

0: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
1: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
0: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Jep, al 47 jaar, schatkin.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
7: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
6: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

mij altijd telefoneren, behalve om te zeggen natuurlijk dat er hele grote sommen geld bijvoorbeeld van mijn rekening verdwijnen. Want dat is fishing natuurlijk. 2345-709, that's my number.

Hier is Radio Zoogold, wij draaien oldies en meer. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. En ik ben Diederik en ik probeer u een beetje vrolijk wakker te maken zoals morgens. Op de radio tussen 7 en 10 vandaag op deze donderdag. En nu Darlene Love. Today I met the boy I'm gonna...

0: hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: fix it met Sidefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Ik zou wel willen, maar dat is een beetje moeilijk. I can get by without you. 50s, 60s en 70s. Je hoort het hier op de radio bij Radio Zoo Gold Oldies en meer. En denk eraan, de komende uren, de komende dagen, gaat er hier wat gebeuren bij Radio Zoo Gold.
1: Wil je zelf op Radio Zoo Gold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

Sutures and Sweets for My Sweet and Sugar for My Honey. Oh, oh, oh, dat is morgen vroeg. Dit is Radio Zoo Gold. Wij zijn de uit op FM in het noordoosten van Antwerpen. Maar ook op DAB+ in Groningen.

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Dit is Radio Zoo Gold.
6: Gold.

Let's be again like we did last summer and like we did last year. Als je het goed vindt natuurlijk. Chubby Checker, Radio Zoogold, Oldies en meer hier bij Diederik in de Morgen. We glijden langzamer, wel heel zeker op in de richting van nieuws en weer om 8 uur. En doen we met Elton John en Kiki.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Twee van de vijf kinderen die gewond waren na het treinongeval in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Drie andere jongens zijn er nog erger aan toe en blijven in het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Intussen is ook het lichaam van de buschauffeur onderzocht, maar daaruit blijkt nog niks over de oorzaak van het ongeval, zegt het parket. Het warme weer leidt tot een piek in de elektriciteitsprijs. Vanavond zal die oplopen tot €445 per kilowattuur. Dat komt omdat mensen massaal airco's aanzetten. Overdag vangen zonnepanelen die piek nog op, maar 's avonds leveren die zonnepanelen nauwelijks nog energie. En dan zal de vraag naar stroom vanavond enorm zijn. De persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet 3,5 jaar naar de cel. Hij krijgt die straf omdat hij Perry geregeld ketamine gaf. Perry overleed in zijn jacuzzi aan een overdosis. De dealer en drie anderen zijn eerder al veroordeeld tot straffen tot 15 jaar cel. Crystal Palace wint de Conference League voetbal. Het won de finale in Leipzig van het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Zaterdag is er nog de finale van de Champions League. Die gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Bashir Abdi heeft dan toch het Belgisch record op de halve marathon in Gentbrugge niet scherper gesteld. Abdi liep begin maart 23 seconden sneller dan zijn eigen vorige record. Maar die afstand bleek niet correct en daardoor is de tijd bijgesteld. Abdi neemt vrede met die correctie.
7: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij. En voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing.
6: De tijd van Bashir Abdi in Gentbrugge is nu officieel 1:06 van een seconde. Opnieuw een zomerse dag met maxima tot tegen de 30 graden. En dat is ook morgen nog zo. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25 tegen zondag.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

altijd naast zo'n hele mooie vrouw, welgevormde vrouw gewoond en dan daar niks mee gedaan. Chris Norman in dat geval natuurlijk, van Smokey. Jawel, Living Next Door to Alice. Radio Zoogold, goedemorgen, welkom in het volgende luikje, in het volgende stukje van Die Drie Keer de Morgen. En met nu André Brasser.

Rambatantig op Radio Zoogoldverlukken. Ollies en meer. André Brasseur was dat. Een graadje of 15, 16, 17 op dit ogenblik op de Mostheuvel. Vanmiddag 27. Volle zonneschijn, dus dat ziet er met andere woorden wel goed uit. Maar morgen nog iets warmer, 31 graden. Maar morgen ook kans op regen en onweer.

oud is dat allemaal? Deze Rose in Spanish Harlem. Ja, zo mooi. En die heeft bijna geen water nodig. Radio Zoogold, Oldies en meer. Een jong koppel wil graag op huwelijksreis. En ze gaan naar het shoppingcenter in de buurt. Kunnen we ergens een reis boeken? Vraagt de man daar beneden aan de infobalie. Ja hoor, wilt u er met de lift naartoe? Vraagt de man aan de infobalie. Het koppel kijkt elkaar aan, denkt even na, schudt dan vastbesloten het hoofd en zegt: nee, we gaan liever met het vliegtuig.

ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk dat dat een van de grootste hits is van Brian Hyland natuurlijk. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow, polka, dot, bikini. Dat kan iedereen wel meezingen. Radio Zoekhoofd.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

op FM, op DAB Plus en via zoogold.be. Dit is Radio Zoogold. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen, service naar onze website? Ga naar zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en dan wordt je eigen verzoekje ook gedraaid. Dat wordt 's avonds gedraaid van maandag tot en met donderdagavond, zo tussen 6 en 8 uur in onze Zoobox. Dus zoogold.be, doorklikken naar verzoekjes en dan zelf je eigen plaatje aanvragen voor de Zoobox. Dat is mogelijk. Hier is het Lionel Crawl en

0: Radio Zoeko.
1: In stereo.
2: Radio Zoeko. Jouw gouden radio.
3: Goedemorgen, als je nog in je bed ligt, ja, oké. Draai dan nog eens heel eventjes om, daar gaat het over. Draaien, draaien en nog eens draaien. Sta je weer terug op dezelfde plek natuurlijk. En The Birds hier op Radio Zoo Gold, Oldies en meer. En turn, turn, turn.

Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 's-Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

is Radio Zoetbol, 2-3 Oldies en meer Young Girl van Gary Puckett en de Union. Je hebt gehaald, alsjeblieft. Dat is gevaarlijk natuurlijk, als er een klacht tegen jou wordt. Het is Radio Zoetbol, goedemorgen. Het is Diederik in de morgen. We gaan op in de richting van Nieuws en Weer om 9 uur met Lou Christie, She's So Mean.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van de Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Dit is Radio Zoo Gold.

Ja. Het is Radio Zoogold. Wij draaien oldies en heren. Goedemorgen. Dit is het laatste stukje zoals morgens tussen 9 en 10. Vanaf volgende week ziet dit radioprogramma er een beetje anders uit. Ik kan er nog niet veel over vertellen, maar een klein beetje wel. Er komt een uurtje bij. Het wordt 7:11 wat dat betreft direct in de morgen. Ja, Abba, Dancing Queen. Wat hebben we hier nog het komende half uur op de radio? Jane Morgan, de Mardi Gras, de Paper Dolls. Hot Chocolate komt voorbij. En de mama's en de papa's, die hebben we nu. I saw her.

Kijk eens. Ja, zo achter het hoekje. Ja, I saw her standing there. Ze stond zomaar te kijken. Hier, goedemorgen, is Radio Zoo Golden met Oldies. En meer natuurlijk. En vandaag temperaturen tot 27 graden op de Mostheuvel. Een graadje of 17 op dit huidige ogenblik. En veel zonneschijn. Ja, wat de komende dagen betreft een beetje minder hoor. Morgen wel in temperatuur gaat het stijgen. Maar de kans op regen en onweer neemt toe.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

Louise en More Than a Woman natuurlijk. Een liedje van uiteraard de LP Saturday Night Fever. Werd ook door Tavares gezongen. Radio Zoo Gold, Federai Oldies en meer met Maria Nomas. Daarvoor Maybe van Jane Morgan. En de Mardi Gras en de Paper Dolls en Hot Chocolate. So You Win Again. We hebben de Beach Boys. Met popmuziek komt nog voorbij. Straks hebben we onder andere Elvis en Jimmy Cliff. En een heel rustig mooi liedje van de Carpenters.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266-60.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Even op mijn Maddy Wodo gekeken. Het is helemaal voorbij. Dames en heren, jongens en meisjes, mijn uitzendkantoor gaat dichten. Morgen, onherroepelijk trouwens, morgen is er weer eentje. Het is morgens tussen 7 en 10 en Diederik in de morgen heel graag. Tot dan.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Nog geen derde van de bevolking staat achter de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van De Standaard. Ook de geplande hervorming van de BTW krijgt veel kritiek. Voor andere maatregelen als extra flexijobs en strengere controles op langdurige zieken is er wel begrip. Vandaag stemt de Kamer over de centenindex. Gisteren is er al urenlang over gedebatteerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat heel wat Belgen het financieel moeilijk hebben. Een kwart zegt geen geld te hebben voor een auto of een vakantie. En 1 op de 10 kan zelfs geen degelijke verwarming betalen. Volgens de meeste ondervraagden is onze economie er het voorbije jaar op achteruit gegaan. Die bezorgdheid leeft zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Veel werkgevers maken zich zorgen over het gebruik van AI in sollicitaties. Dat stelt HR-dienstverlener Partena Professional vast. Ze vinden het moeilijker om in te schatten hoe eerlijk en gemotiveerd een kandidaat is voor een bepaalde functie. Veel sollicitaties beginnen op elkaar te lijken en daardoor loopt de aanwervingsprocedure langer. Experts raden werkgevers aan om meer te peilen naar concrete ervaringen en praktijksituaties. Kroonprinses Elisabeth ontvangt vandaag haar diploma aan de Universiteit van het Amerikaanse Harvard. Ze behaalde daar een Master Openbaar Beleid. Haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, wonen de uitreiking bij. Eerst is er een academische stoet en daarna een ceremonie. Het is nog niet duidelijk wat Elisabeth nu gaat doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of gaat ze vrijwilligerswerk doen. De kroonprinses is 24. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het neemt infrastructuur van de Iraansgezinde militie Hezbollah onder vuur. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar dat blijft bijzonder wankel. In Oostenrijk heeft een terrorist van IS levenslang gekregen voor een mesaanval in Villach vorig jaar. Het gaat om een Syriër van 24 met een verblijfsvergunning. Hij stak in februari 6 mensen neer met een mes. Een jongen van 14 overleefde die aanval niet. Het wordt opnieuw een zonnige zomerse dag met maxima van 27 tot 30 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. In de late namiddag neemt de kans op een warmte-onweer wel toe.

0: You.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
6: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen

0: Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
4: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.

King of Rock and Roll opent het mei-programma op deze donderdag 28 mei. We zijn bijna aan het einde van de maand en er staat hier zoveel te gebeuren. Er is zoveel bedrijvigheid in de studio, maar we mogen nog niks verklappen. Dus blijf vooral luisteren. Een zeer goede morgen.

Wil je zelf op Radio ZooGold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de ZooBox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze ZooBox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Jep, al 47 jaar, schatkin.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Hallo, met de rioolkrak.
5: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
4: Een geurtje?
5: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
4: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
5: Oei. Ja, dat is spijtig.
6: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Dit is Radio Zoo Gold.

Travolta en Olivia Newton-John met hun prachtig nummer. Hè. Jij kreeg van mij al Middle of the Road, Shirley Bassey en Jackie de Shannon op deze donderdag. En de Beach Boys, die staan nu klaar met een nummer uit 1964.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

Voilà, Rock Around the Clock van Bill Haley en his Comets. Jij hoorde al Fire van de Pointer Sisters. Leroy Brown van Gunther Neves en Barry White. Met zijn nummer, hè, You're the First, My Last, My Everything. En deze ken jij ook. I'm Every Woman van Chaka Khan. Goedemorgen.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: Radio.
1: Het is 12 uur.
5: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bont te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.

0: hadden het beter moeten weten. Ja, in 1964. Goedemiddag. 12 uur, dat wil zeggen lunchtijd. Geniet ervan, eet smakelijk. Maar blijf luisteren, hè, naar Radio Zoo Gold. Dit is Cat Stevens.
1: I've been demoralized too many times. But now I realize, no more.

dat wist hij goed, hè? James Lloyd. Keep on smiling. En dat gaan we doen. Want morgen is het weekend, hè? En de volgende, heel mooi. You're my number one.

Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krek.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in die buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
9: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0433 71 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
10: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt.
13: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
11: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
14: Pascha, voor groot en klein.
15: Radio Zoeko.

Wij genoten van Chris Andrews met zijn Pretty Belinda. En lees jij graag? Dan kan je zeker deze datum vrijhouden en kan je al inschrijven, want op zaterdag 5 september organiseert Hallemaal Boeken in samenwerking met de bibliotheek een gezellige tweedehands boekenmarkt op het Dorpsplein in Halle. Je kan er snuisteren tussen het aanbod of iets drinken in de boekenbar. Wil je graag boeken verkopen? Dan kan je terecht voor meer informatie en al inschrijven op hallemaalboeken@gmail.com. Dus hou zaterdag 5 september zeker vrij en nu kan je inschrijven.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids en family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel, met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

0: like I do.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
3: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
2: En digitaal via zoogold.be.
4: De juiste tijd.
2: Goedemiddag.
5: Radio.
2: Het is 1 uur.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
7: Nieuws en weer.
8: Er moet meer aandacht gaan naar de mentale gezondheid van bewoners in woonzorgcentra, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners kampt met een psychiatrische aandoening, zoals een depressie of een burn-out. Experts vragen om problemen sneller op te sporen en beter op te volgen, zodat bewoners de juiste zorg kunnen krijgen en ernstige gevolgen vermeden kunnen worden. Diesel en benzine worden morgen een stuk goedkoper. De prijs van diesel daalt met ruim 10 cent per liter. Je betaalt vanaf morgen maximaal iets meer dan 2 euro. Voor benzine 95 gaat er ruim 11,5 cent per liter af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,86 euro. Wellicht zullen de prijsdalingen maar van korte duur zijn, want de internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De grootschalige softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius zijn bijna volledig opgelost. Dat laat Vlaams minister van Energie Hans Bont te weten. Duizenden gezinnen ontvingen maandenlang geen energiefacturen meer en kregen nadien een forse afrekening. Ze konden ook niet overstappen naar een andere leverancier. De oorzaak lag bij een nieuw softwareplatform dat gas- en elektriciteitsmeters blokkeerde. De achterstand is nu bijna helemaal weggewerkt. Ons land krijgt over enkele weken een TikTok-shop. Gebruikers zullen dan rechtstreeks aankopen kunnen doen via de app, zonder TikTok te verlaten. TikTok zegt dat het de Europese regels zal respecteren. Maar testaankoop is bezorgd en vreest voor meer impulsaankopen, omdat gebruikers minder het gevoel hebben dat ze geld uitgeven. En dat kan vooral nadelig zijn voor jongeren en kwetsbare groepen. In het noordwesten van Kenia zijn zeker 15 doden gevallen bij een brand in een meisjesschool. Het vuur brak uit rond 1 uur 's nachts in de slaapzaal. Heel wat kinderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. We kunnen de rest van de dag genieten van veel zon en maxima rond 30 graden. Dat is ook morgen zo, al neemt de kans op onweer dan toe.

na 1 uur. Het laatste uurtje samen van bij Brenda op de koffie. Je hoorde The Birds met Mr. Tambourine Man. En Dusty Springfield, die had een heel mooi nummer. Daar gaan we nu samen van genieten.

Dat zou nummer even ogen dicht en zalig genieten. Only a Fool van Mighty Sparrow. Ja, en je mag vanavond eens naar mijn plaats komen. Of je mag komen slapen. Dat zei de Drifters.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhout Baan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig pijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Richards en The Shadows, die zongen over Lucky Lips. Ja, en sommige mannen willen toch wel een beetje gluren. Zoals The Occasions in 1968.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 's-Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar

0: ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statie Leij 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Dit is Radio Zoo Gold.

De Isley Brothers met Twist and Shout. Ja, jij krijgt straks Tim Peters in de middag. Ik ga eruit, want morgen is onze laatste dag in onze oude stijl. Maar daar krijg je van alles nog over te horen. Heel graag tot morgen. En dan is het vrijdag. Just let me

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 2:00.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

Oldies en meer.

Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: fix it met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toon aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: Radio.
1: Het is 3:00.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar. En voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
4: Radio.

hele goede middag. Even over drie geworden op alweer een zonovergoten donderdagnamiddag. Dit is Radio Zoo Gold. We houden je gezelschap met verkoelende oldies tijdens deze hittegolf. Onder meer onderweg Michel Delpech de komende 20 minuten. Kenny Lynch, Leo Sayer. Maar eerst een beetje romantiek. Julio Iglesias en Willie Nelson zijn dit. Goedemiddag.

Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Pasca, voor groot en klein.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Dit is Radio Zoo Gold.

Nergens hoor je zoveel muziek uit de jaren 60 als bij ons, zeg maar ook de 50s, 70s en meer. Hier op jouw Oldies Radio. Dit is Radio Zoo Gold. Tim in de middag hoor je nog tot 6 uur vanavond. Welkom erbij. Met bijna non-stop achter elkaar de komende 20 minuten. De Silver Convention, Mud, de Beatles komen ook langs. Maar eerst deze, Shepstone & Dibbins, terug naar 1973 met de Shade.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Wijnichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Radio Zoekom.

Wil jij mijn baby zijn? De Ronettes uit 1963 met de hulp van Phil Spector. Be my baby. Nieuws en weer van 4 uur is onderweg. Paul Anka nog tot die tijd, de Drifters. En deze leuke instrumentale van Ray Conniff.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 4 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar en voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.

Gelijk in, hè? It's a beautiful day. Het is dan wel geen Sunday, maar een Thursday. Maar van het zonnetje valt vandaag ook weer volop te genieten. Hè? Een graad of 28 hier in het Antwerpse. En morgen zelfs nog warmer. Het zou zelfs 32 graden worden morgen. Ja, wat dan. Hier is Cliff Richard.

Ja, leg het maar allemaal op mij. Het is nog niet warm genoeg, zeg. Poeh, lay your love on me. Het was Racy uit 1978 op Radio Zoo World. Jouw favoriete oldies radio. Met zometeen Leslie Gore, It's My Party. Maar eerst deze uit de film De Gendarme de Saint-Tropez met Louis de Funès. Hier is de mars van de gendarmen. Raymond Lefebvre.

bijzonder leuke versie hè, van Please Mr. Postman. Dat we ook kennen in de versie van de Marvelettes en van de Beatles natuurlijk. Dit was helemaal anders. Hè. Karen en Richard Carpenter, oftewel de Carpenters uit 1974. Dit is Radio Zoo Gold met Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Na 6 uur straks weer de Zoobox. Met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes voor de laatste keer deze werkweek. En ook voor de laatste keer op Radio Zoo Gold. Maar geen probleem, op ons nieuwe radiostation dat je vanaf volgende week hier hoort, doen we nog steeds tussen 6 en 8 iedere avond. De Zoobox. Hello.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

handig om iets op het prikbord te hangen bijvoorbeeld. Hè? Iets minder om in te trappen. En dan heb je nog van die mensen die op een bed gaan liggen van needles en pins. Hè? Het waren de Searchers uit 1963 op jouw Oldies Radio. We blijven in de 60s. Het is toevallig onze speciale.

0: down.
1: Het liedje gaat over, helaas, een van de eerste school shootings in de VS. Ondertussen is dat daar zo gewoon geworden dat er geen liedjes meer over gemaakt worden, denk ik. De Boomtown Rats, helaas. I Don't Like Mondays uit 1979. Een dag als deze trouwens in 1979, 47 jaar geleden, wordt Griekenland het 10e lid van de Europese gemeenschap, zoals dat toen nog heette.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears.

Het raam staat hier zoals altijd open in de studio. Maar ik heb toch de indruk dat er gisteren meer van dat cool briesje aanwezig was dan vandaag, hoor. Gerald Sims en de Daylighters waren dat. En de cool breeze. Welkom bij deze temperatuur. En nu Rob de Nijs, Jan Klaassen,

avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08

0: niet meer beschermd tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
2: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt.
4: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nat lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Little Peggy March. We hoeven ze eigenlijk niet meer aan te kondigen, denk ik. Het is zo'n echte evergreen uit de 60s. I Will Follow Him op Radio Zoo Gold. En van de 60s gaan we eens nog een beetje verder terug in de tijd naar de 50s. 1954 zelfs in dit geval. Het zijn de Crew Cuts, die van Shaboom Shaboom. In dit geval Oop Shoop, richting 9.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 5 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: Een voormalige ploegbaas van BASF moet een werkstraf van 160 uur uitvoeren omdat hij een jonge werknemer zwaar gepest heeft op het werk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Ze wil daarmee een duidelijk signaal geven aan werkgevers. Het slachtoffer was een man van 21. Hij werd vernederd, uitgescholden en ook fysiek aangevallen. De situatie liep zo uit de hand dat de werknemer bijna gewurgd werd. De ex-ploegbaas kreeg naast de werkstraf ook een boete van bijna 5000 euro. Er is een vierde verdachte opgepakt van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Een jongen van 19 heeft zich gemeld bij de politie en wordt ondervraagd. Zijn drie handlangers werden eerder aangehouden en komen morgen voor de raadkamer. Bij de vechtpartij raakten 5 controleurs van de lijn en 2 agenten gewond. Zeker 1 controleur kan voorlopig niet werken. Ons leven is duurder geworden dan vorig jaar. De inflatie komt deze maand uit op bijna 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. We betalen vooral meer voor energie. Diesel kost nu 34% meer dan vorig jaar en voor vliegtuigtickets betalen we zelfs 70% meer. De spilindex wordt voorlopig niet overschreden. Waarnemers verwachten dat dit in juni wel zal gebeuren. Dan houden we automatisch meer loon over. In Winterthur, in het noorden van Zwitserland, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. De feiten gebeurden aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een man van 31 gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen doen we daar nog 3 graden bij. De kans op onweersbuien neemt dan wel gevoelig toe.
8: Radio.

Let's All Chant. Het was 5 uur op Radio Zoo Gold daarnet. Daarna kreeg je nieuws en weer. En deze van de Michael Zager Band. Zo hebben we het laatste uurtje van Tim in de middag ingezet. Tot 6 uur vanavond hou ik jou nog gezelschap. Hier is Marlina Schaal. Like

Crimson and Clover, nummer 1 hit voor Tommy James en de Shondells in 1968 in de VS in de Billboard Hot 100 daar. 1968, op een dag als deze, 58 jaar geleden, weigert de regering van Nigeria de blokkade tegen Biafra op te heffen. Ondanks de noodkreet van het Internationale Rode Kruis in Genève om de circa 600.000 Biafraanse vluchtelingen die ten prooi zijn gevallen aan de hongersnood te hulp te kunnen komen. We blijven in de 60s, 1961 dan, op een dag als deze, 65 jaar geleden. Voor de laatste maal vertrekt de Orient Express vanuit Parijs. En deze plaat komt dan weer uit 1961. Mark Winter, exclusively yours.

Een hit in het najaar van 1982. Alleen in Frankrijk stond het rond deze tijd van het jaar in 1983 nog in de hitlijst genoteerd. Sexual Healing hoort je nog eens hier op Radio Zoo Gold. En dan duiken we uiteraard weer de 60s in. Hè. Met de groep die ja, eigenlijk niet echt een groep was in het begin. Het was meer een tv-serie. Hè. Maar uiteindelijk hadden ze zoveel succes dat ze er toch maar een groep van maakten. The Monkees.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Kijk, er zijn nog meer mensen die niet van een maandag houden. Daar straks hadden we ook al het liedje van de Boomtown Rats natuurlijk. I don't like Mondays. De mamas en de papas waren er ook niet zo gek op. Monday, Monday. Maar het is Thursday. We hebben nog een heel weekend voor de boeg dat morgenavond begint. En het wordt een bijzonder weekend. Want in het komende weekend gaan wij ons nieuwe radiostation aan je voorstellen.

Op wat ik daarnet zei, vanaf volgende week krijgt dit radiostation dus een nieuwe naam. We gaan niet meer Radio Zoo Gold heten, maar wat anders. En als je echt een beetje een speurneus bent, dan kan je het al wel te weten komen hoor. Dan moet je maar eens naar onze Facebookpagina surfen. Daar krijg je een exclusieve blik achter de schermen bij de opnames van ons nieuwe jinglepakket. facebook.com/radiozoogold. Zometeen op de radio Tom Jones en dit zijn de Beatles.

Patrick Juvet hield van Amerika, hè. Zoveel is duidelijk. I love America, met de hulp van Jacques Morali. Dat was ook de man achter de Ritchie Family, als ik me niet vergis. Ja, als je zou denken dat het aan het donderen is, dat is niet het geval, hoor. Het zou best kunnen na zoveel dagen warm weer, maar nee, het is gewoon een plaatje van de Pebbles wat wij hebben klaarstaan. Terug naar 1969 met Seven Horses in the Sky.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 'sGrave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 'sGrave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, Middenstand 'sGrave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Niet zo mooie vooruitzichten als we deze mannen mochten geloven in 1968. In the year 2525, het waren Zager en Evans. En zo zit deze Tim in de middag erop. Zometeen de Zoobox na 6 uur. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Fijne avond nog. En dit zijn nog de Cousins.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.
1: Tot 8 uur vanavond.
3: Radio Zoo Calls.
1: Is dit de Zoobox?

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Oh, oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécelna de Clou.
1: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.

Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.de en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Fix It met Sidefix. Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en

0: altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Radio

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Er komt voorlopig geen hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst en zedeleer op school. Dat zegt Vlaams onderwijsminister Demir na een negatief advies van de Raad van State. Het orgaan vindt het hervormingsplan veel te verregaand. Bedoeling was de vakken te bundelen tot één lesdag per maand. Bovendien met leerlingen van verschillende jaren in één klas. Zo wilde de Vlaamse regering 80 miljoen euro besparen en de versnippering van lesuren tegengaan. In Aarschot in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 80 omgekomen bij een verkeersongeval. Een andere inzittende, eveneens een bejaarde dame, is in levensgevaar. Hun wagen is aangereden door een voertuig dat uit een parking kwam. Die bestuurster, een vrouw van 35, raakte niet gewond. Ze heeft een negatieve ademtest afgelegd. De Fransman Paul Magnier heeft rit 19 in de Giro gewonnen. Na een voortreffelijke lead-out door Jasper Stuyven klopte hij de Italianen Zambanini en Milan in de massaspurt. Voor Magnier was het al de derde ritwinst in deze ronde. Hij doet ook een erg goede zaak voor het puntenklassement. In de algemene stand verandert er niets. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld. Het nummer 1 van de wereld kraakte helemaal onder de hitte en gaf een ruime voorsprong tegen de Argentijn Cerundolo nog onbegrijpelijk uit handen. Nog in Parijs is ook Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse Swalinska. Ook Mertens had last van de tropische warmte en van een kuitblessure. Het is zonnig en heet tot 30 graden. Morgen vooral zwoel en pieken tot 33 graden. In de namiddag is er kans op een regen- of onweersbui.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkin.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in die buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeie avond.
2: Nou, hou de radio.
0: Het is 8 uur.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privé-sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Als je dak je niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Oh, amai mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be.

0: fix it met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond. Het is 9 uur.
2: Nieuws en weer.
3: B-Post meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe CAO, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van B-Post. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen Bart Somers wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18 die met een opgedreven bromfiets reed een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten in het westen van Duitsland is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden, hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
2: De mooiste.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt... precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein. Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid.

0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen Bart Somers wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18 die met een opgedreven bromfiets reed een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrabd en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht bij minima van 12 tot 18 graden, hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
2: Radio Zoo Gold.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Dit is Radio Zoo Gold. Go!

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent.
6: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.nl.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeie avond.
2: Nou, hou de radio.
0: Het is 11 uur.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids en family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel, met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, bezuinig in gebruik.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt.
6: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Pasca, voor groot en klein.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Jouw oude radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Nog oude radio.
0: Het is 2 uur.